0: bij sport? Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven? Dan zijn we op zoek naar jou. Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De restauratie van de torenspits van het schuurkerkje Maassluis loopt vertraging op. Tijdens het werk bleek dat de spits er slechter aan toe is dan gedacht. Daarom moet er een compleet nieuw onderstel worden gemaakt. Daarvoor zijn speciale materialen nodig die geschikt zijn voor monumenten. De gemeente verwacht dat de restauratie in het vierde kwartaal van 2026 klaar is. Daarna kan de torenspits weer op het schuurkerkje worden geplaatst. Woensdagavond is in onze regio een flinke zonsverduistering te zien. De maan schuift dan voor een groot deel voor de zon. In Nederland wordt de zon voor ruim 90% verduisterd. De verduistering begint rond 7 uur 's avonds en duurt ongeveer 1,5 uur. Goed zicht hangt wel af van het weer. Wie wil kijken moet een speciale eclipsbril gebruiken en nooit rechtstreeks in de zon kijken. Sportnieuws: in het nieuwe voetbalseizoen staan opnieuw veel derbies op het programma voor clubs uit onze regio. Vooral in de derde klasse C, de zogenoemde fietspool, spelen veel ploegen uit Westland, Midden-Delfland en Maassluis tegen elkaar. De eerste regionale ontmoeting is op 12 september tussen FC Schravenzande en Westlandia. Daarna volgen gedurende het hele seizoen nog veel meer derbies in verschillende klassen. Het hele overzicht staat op wos.nl en in de WOS-app. Het weer, het is overwegend zonnig met af en toe wat wolken. Het wordt niet warmer dan zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en koelt het flink af. Morgen is het vrij zonnig weer met temperaturen rond de 24 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sinds maart is de Oudelandstraat in Schavenzanden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat is nodig omdat de gemeente Westland werkzaamheden uitvoert aan het riool. Tegelijkertijd worden er ook andere verbeteringen gedaan aan de openbare ruimte.
1: We zijn druk bezig met de herinrichting van de Oudelandstraat. En we vervangen hierbij de trottoirs, de parkeervakken en het asfalt. Het heeft wel redelijk wat gevolgen voor de bereikbaarheid, maar er staat een algemene omleiding om het centrum te kunnen bereiken. Fase 1 bij de Koningin Julianaweg die is al opengesteld. Later wordt fase 2 opengesteld en dan gaan we door verder naar fase 3 en 4. En zo eindigen we dadelijk bij de Sant-Ambachtstraat op het hele project.
0: Tot zover WOS Verkeer. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kom dan tijdens werkdagen langs bij de brug. Stel uw vraag via de bouwapp. Bel naar telefoonnummer 140174 of kijk op gemeentewestland.nl/Oudelandstraat voor meer informatie.
2: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer,

0: De vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham. Of onderweg naar kantoor of de kas. Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten. Ontbijten, pleiten. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. De Dagstart. VOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De restauratie van de torenspits van het schuurkerkje in Maassluis loopt vertraging op. Tijdens het werk bleek dat de spits er slechter aan toe is dan gedacht. Daarom moet er een compleet nieuw onderstel worden gemaakt. Daarvoor zijn speciale materialen nodig die geschikt zijn voor monumenten. De gemeente verwacht dat de restauratie in het vierde kwartaal van 2026 klaar is. Daarna kan de torenspits weer op het schuurkerkje worden geplaatst. Woensdagavond is in onze regio een flinke zonsverduistering te zien. De maan schuift dan voor een groot deel voor de zon. In Nederland wordt de zon voor ruim 90% verduisterd. De verduistering begint rond 7 uur 's avonds en duurt ongeveer anderhalf uur. Goed zicht hangt wel af van het weer. Wie wil kijken moet een speciale eclipsbril gebruiken en nooit rechtstreeks in de zon kijken. Sportnieuws: in het nieuwe voetbalseizoen staan opnieuw veel derbies op het programma voor clubs uit onze regio. Vooral in de derde klasse C, de zogenoemde fietspool, spelen veel ploegen uit Westland, Midden-Delfland en Maassluis tegen elkaar. De eerste regionale ontmoeting is op 12 september tussen FC Schravenzande en Westlandia. Daarna volgen gedurende het hele seizoen nog veel meer derbies in verschillende klassen. Het hele overzicht staat op wos.nl en in de WOS-app. Het weer, het is overwegend zonnig met af en toe wat wolken. Het wordt niet warmer dan zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en koelt het flink af. Morgen is het vrij zonnig weer met temperaturen rond de 24 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: 7,
1: 6,
0: F, M, W, O, S, W, O, S, 87.6.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 16 augustus is de korte versie van de parachutistenfilm te zien in de Oude Koestal in Schavenzande. De film gaat over Duitse parachutisten die in het Staalduinse bos landen in 1940. Na de film wordt er een wandeling door het bos gemaakt. Van zondag 16 tot en met zaterdag 22 augustus is het weer feest in de Lier tijdens de Bradelierweek. Op het programma staan de kermis, braderie, kanovaren, jeu de boule, muziek en nog veel meer. Ook ontbreken de gondelvaart en de bradelierloop niet. De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland toont 50 botanische afbeeldingen van inheemse waterplanten in het Westlands Museum. De expositie benadrukt het belang van waterplanten in het landschap en de biodiversiteit van het Westland. Er kan weer heerlijk zelf fruit geplukt worden bij de Framblij in Monster. Je krijgt een draagmandje en een schaartje en je gaat op pad om zelf te gaan plukken. Daarnaast is er een theeschenkerij en zijn er diverse speelplekken. Een leuk en educatief uitje.
1: Meer agendatips in onze regio vind je op wos.nl.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 7:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borget Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borget Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De restauratie van de torenspits van het schuurkerkje Maassluis loopt vertraging op. Tijdens het werk bleek dat de spits er slechter aan toe is dan gedacht. Daarom moet er een compleet nieuw onderstel worden gemaakt. Daarvoor zijn speciale materialen nodig die geschikt zijn voor monumenten. De gemeente verwacht dat de restauratie in het vierde kwartaal van 2026 klaar is. Daarna kan de torenspits weer op het schuurkerkje worden geplaatst. Woensdagavond is in onze regio een flinke zonsverduistering te zien. De maan schuift dan voor een groot deel voor de zon. In Nederland wordt de zon voor ruim 90% verduisterd. De verduistering begint rond 7 uur 's avonds en duurt ongeveer 1,5 uur. Goed zicht hangt wel af van het weer. Wie wil kijken moet een speciale eclipsbril gebruiken en nooit rechtstreeks in de zon kijken. Sportnieuws: in het nieuwe voetbalseizoen staan opnieuw veel derbies op het programma voor clubs uit onze regio. Vooral in de derde klasse C, de zogenoemde fietspool, spelen veel ploegen uit Westland, Midden-Delfland en Maassluis tegen elkaar. De eerste regionale ontmoeting is op 12 september tussen FC Schravenzande en Westlandia. Daarna volgen gedurende het hele seizoen nog veel meer derbies in verschillende klassen. Het hele overzicht staat op wos.nl en in de WOS-app. Het weer, het is overwegend zonnig met af en toe wat wolken. Het wordt niet warmer dan zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en koelt het flink af. Morgen is het vrij zonnig weer met temperaturen rond de 24 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Klaar voor de lekkere stapavond? De Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De restauratie van de torenspits van het schuurkerkje Maassluis loopt vertraging op. Tijdens het werk bleek dat de spits er slechter aan toe is dan gedacht. Daarom moet er een compleet nieuw onderstel worden gemaakt. Daarvoor zijn speciale materialen nodig die geschikt zijn voor monumenten. De gemeente verwacht dat de restauratie in het vierde kwartaal van 2026 klaar is. Daarna kan de torenspits weer op het schuurkerkje worden geplaatst. Woensdagavond is in onze regio een flinke zonsverduistering te zien. De maan schuift dan voor een groot deel voor de zon. In Nederland wordt de zon voor ruim 90% verduisterd. De verduistering begint rond 7 uur 's avonds en duurt ongeveer 1,5 uur. Goed zicht hangt wel af van het weer. Wie wil kijken moet een speciale eclipsbril gebruiken en nooit rechtstreeks in de zon kijken. Sportnieuws: in het nieuwe voetbalseizoen staan opnieuw veel derbies op het programma voor clubs uit onze regio. Vooral in de derde klasse C, de zogenoemde fietspool, spelen veel ploegen uit Westland, Midden-Delfland en Maassluis tegen elkaar. De eerste regionale ontmoeting is op 12 september tussen FC Schravenzande en Westlandia. Daarna volgen gedurende het hele seizoen nog veel meer derbies in verschillende klassen. Het hele overzicht staat op wos.nl en in de WOS-app. Het weer, het is overwegend zonnig met af en toe wat wolken. Het wordt niet warmer dan zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en koelt het flink af. Morgen is het vrij zonnig weer met temperaturen rond de 24 graden.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl. De WOS.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Surandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
3: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de 3e keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
2: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. De 3e Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer. Zomer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Ja, geniet lekkerder
0: van de zomer. WOS Zomer.

0: S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. En op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: T-O-S.
1: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moesten in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.